Here, ek kom vandag na u toe en vra vergifnis waar ek seer gemaak het. Help my om vrede te kies, om liefde te leef en om in harmonie met die Gees te wandel.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

Sê, kyk na my, nie wat ek was nie, nie wat ek vrees, maar wie ek is in u teenwoordigheid, Jesus leef. Nie wat ek was nie, maar wie ek is in u liefde.

0: You're listening to My Radio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons een visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin een lang gesprek tot heel wat later. Een emmer met een visie daarin, so het die hele ding

kan jij kniel, kan jij bui met jou wil, kan jij sê, ek is mens, u is God, ek is stil, is gedzee, man, nie waar jy ontmoet.

Dankie dat U my geroep het om sout te wees in hierdie wêreld. Vul my met die Heilige Gees, sodat my woorde, my dade en my houding, en liefde, vrede en vreugde sal wys. Gebruik my om ander se lewens te verryk en laat alles wat ek doen, U naam verheerlik. Amen.

chất hơi ek vô li hát klok phu mây hê ek vô prát mê tí khís văn hót ek vô lô vật isê kom fada deal mit mê vertel toch meer van u van die almacht van die liefde van die troon. Vader, ek wil deel met u, ek wil kom dankie

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

geluk. Toch vloei daar soveel trane. Mense soek na iets wat sin gee aan die liefde. Weet hoe dan nog nie. Kom, hoor.